Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dixmoed, Kinky. Alles mag. Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van 2 mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt

0: niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
5: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond.

0: thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een

psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel. Allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
1: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatie.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen.

0: tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist, veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

hier te zien, aan de rand van de Maas. Even lekker niks. Kijken naar de golven van buurt die hier varen. Ik kom je best up.

0: Als je hem nog herkent, deze van Han van Eyck. Het nummer heette Leef en kwam bij de allereerste serie van Big Brother. Als een soort titelsong, ja ja. Hé, hey, het is bijna zover, het is bijna 9 uur. We gaan van start met de zaterdagmorgen. 3 uur lang Café Rijnong. Tot zo.
1: In de ether, op de kabel en via internet. Dit is Omroep Horst aan de Maas.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week, 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: NOS Journaal.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een leger

0: legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Er zijn nog plaatsen beschikbaar bij Hobby Gildehorst. Leer bridge, maak films met iMovie of ontdek je familiegeschiedenis. Meld je snel aan via hobbygilde.nl.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: lekker zo'n begin. 3 uur lang Café Rijnlong op je radio. En dan beginnen met Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Wat een prachtige plaat is dat nog altijd. In april 1990 kwam hij de hitparade binnen. De 12e solo single van deze man. Ooit begonnen bij Genesis als drummer. En later mocht hij ook een tijdje meezingen. Something Happened on the Way to Heaven. En er gaat ook van alles gebeuren vandaag in Café Rijnlong.
1: Goedemorgen. En welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gashuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator...
0: Ja, elke week proberen we inderdaad weer een mooie muziekmelange te maken. Die hebben we ook deze week weer klaarstaan. Platen met allemaal een mooie melodielijn. Nederlandstalig, Duitsstalig, Franstalig en zeker ook Engelstalig. En jij bent er weer bij, wat leuk. Goedemorgen zeg, het is de eerste zaterdag van september. We beleven de 5e september. En wat gaan we allemaal doen in dit uur? Het actuele weerbericht met Theo van Renzen om 9:30. En we hebben natuurlijk het spelletje en dat heet Undercover. Maar de tweede die is hartstikke sterk. Roland Keizer zingt Stark. En is Duitsstalig.

Roland Keizer op de radio. In Duitsland wordt hij Der Keizer genoemd en wordt nog geëerd. Ondanks zijn hoge leeftijd scoort hij nog als een tierenlier. Heeft elke jaar nog wel een paar mooie concerten. Meestal openluchtconcerten. Kortom, hij is nog wel de man. Soms zelfs een eigen tv-show, hè? Avondvullend. Kortom, Duitsland eert zijn artiesten nog wel. En hoe zit dat eigenlijk met ABBA? Het zijn iconen in Londen. Hier zijn ze met Move On.

0: Het is nooit een single geweest, maar het komt van het ABBA-album dat gewoon heet The Album. Uit 1977, toen kwam het uit, het witte album. En de hoofden van de ABBA-leden die waren getekend in allerlei kleuren. Je kent het album vast wel. Take a Chance on Me staat er ook bijvoorbeeld op. En The Name of the Game is ook een van de nummers van dat album. We hoorden dus inderdaad ABBA.
1: Weekendbeetje.
0: Het zal je maar gebeuren. Heb je net een aantal vaten lekker vers Guinness bier gebrouwen, wordt dat gestolen. Het gebeurde in Engeland deze week. Maar liefst 2 vrachtwagens met in totaal 800 vaten Guinness bier zijn gestolen. De waarde van het geheel wordt geschat op 133.000 euro. De diefstal die vond plaats in een regio ten zuiden van Manchester. En de eerste vrachtwagen reed rond 7:15 lokale tijd weg van een industrieterrein met de gestolen lading. 1,5 uur later volgde een tweede vrachtwagen. Behoorlijk wat waarde dus van dat bier. En ja, het zijn in totaal ook nog eens een keer 70.000 pintjes van het bier. Bekend gezegd is dat Guinness goed voor je is. Maar dat is natuurlijk alleen het geval als je het gekocht en betaald hebt, zegt een betrokken rechercheur. De politie is nog bezig met het onderzoek. En vooralsnog is bekend dat de vermoedelijke daders mannen zijn. Nou, het zijn dus eigenlijk een beetje Guinness cowboys.

Beezer Den had in 1980 zojuist de nummer 1 hit gehad met het nummer Pearly Dum. En dit was de 18e top 40 notering voor Beezer Den. Je hoorde Rock and the Trolls uiteraard ook uit 1980. Zometeen het actuele weer met Theo van Renzen. Maar eerst Elton John. En hij zingt over Daniel.

0: Ik denk dat deze plaat al meer dan 50 jaar oud is. 1973 was het hitjaar voor Daniel. Het was de vierde hit voor Elton John in Nederland. Nou, dan zouden er nog zo'n paar miljoen volgers zo'n beetje. Wat heeft deze man een liedjes op zijn repertoire staan? Elton John en trouwens ook een aantal brillen op zijn repertoire staan, dat zeker. Het is 9:30 geworden hier in Café Rijnong. Hoogste tijd voor...
1: Dit is het weekend weerbericht.
0: Het weekend weerbericht vandaag met Theo van Rensen. Theo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Paul en luisteraars.
0: Ja, leuk dat ze er weer bij is, Theo. In de meteorologische herfst zien we al aangekomen, hè?
2: Ja, daar zitten we al in, ja. En inderdaad, dat is ook al een beetje te merken. Hè. Als ze vanmorgen boete rond is gelopen of gefietst, dan vult ze al, dat vult ze gewoon en dat ruikt ze ook een beetje, zullen we zeggen. Hè.
0: Ja, en maar dat komt dan meer door de regen die gevallen is, denk ik dan?
2: Ja, dat is een combinatie van, hè. Dat is inderdaad de frisse nacht, is sowieso, hè. Er is wat vocht in de atmosfeer en dat merkt ze gewoon. En de ruikt gewoon dat er iets gaat veranderen in de natuur. En dat is ook logisch, want het is gewoon de herfstperiode, hè. De zon wordt minder sterk. Goed, ik zal gelijk beginnen met de situatie op de weerkaarten.
0: Ja.
2: Er leed een vrij complex leergedrukgebied boven het noorden van Europa. En in het zuiden juist een hoergedrukgebied. En daardoor zitten we eigenlijk al een paar dagen in een westelijke stroming. Ja, en daarmee wordt wat gematigde warme zeelucht aangevoerd. Als ze nou in het kustgebied zit, dan zult ze ook merken dat de Noordzee aan de wat warmere kant is. Mm-hmm. Waardoor juist de heftigste buien ook zien gevallen in de afgelopen week.
0: Ja.
2: Goed, als we het meer naar onze regio betrekken, afgelopen nacht keulde het al behoorlijk af. In Hoogspoort 13,3 graden als eerste temperatuur gemeten.
0: Mm-hmm.
2: En vandaag starten we het weekend en het gaat droog verlopen, dat kan ik nou wel zeggen.
0: Okay.
2: De zon schijnt al een beetje tussen de stapelwolken en de wat hoogere bewolking door. Ja goed, en we hebben een matige wind uit westelijke richting en die gaat later op de dag gelukkig weer wat afnemen, hoewel gelukkig. Dat zal ik dadelijk wel uitleggen waarom. De maximumtemperatuur komt op 22 graden uit. En de lucht is vrij droog, dus dat vult ook mee drukkend of benauwd aan, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Oké, vanavond en vannacht, dan gaan we merken dat de wind afgenomen is tot, niet heel, kan ze bijna zeggen. En dan kult het binnen een heldere hemel heel snel af. En morgen, tegen de morgen, zal het rond de 7 graden zien als we wakker worden.

0: En ja goed, er is ook wat kans op mes, want de aanwezige vocht zorgt er al voor dat er ook mes kan ontstaan in combinatie met die lierige temperatuur, want 7 graden is best wel fris.
1: Nou.
0: Goed, dit is geen belemmering voor morgen, want morgen dan merken we dat de nabijheid van een hoge drukgebied zorgt voor meer zon. Dan zien we goed wat sluierwerk is. Ja, en de wind is inmiddels naar de oosthoek gedraaid, zuidoosthoek, en is zwak tot matig. En dat zorgt ervoor dat de maximumtemperatuur ook weer wat hoger oploopt, namelijk tot 24 graden. Oh. Dus morgen wordt het een hele aangename, fijne dag, zullen we zeggen.
1: Ja, dat klinkt goed, Theo.
0: Ja, zeker, ja. Absoluut. Ja goed, de meeste mensen werken op maandag, of beginnen weer met werken op maandag. En dan wordt het zelfs nog warmer, want dan gaat de maximumtemperatuur richting de 28 graden.
1: Ja.
0: Wel is het zo dat de luchtvochtigheid dan toeneemt. En dat zal ervoor zorgen dat het wat benauwder kan aanvullen.
1: Mm-hmm.
0: De kans op een plaatselijke regen- en onweersbui neemt trouwens ook toe. Maar dat hebben ze in de afgelopen periode al gemerkt. Die sloom ons regio meestal een beetje euvel.
1: Ja, gelukkig wel, hè? Ja,
0: ja zeker. Ja, wel. Regen hebben we toch wel nodig.
1: Ja, regen wel. Maar de onweer hebben we niet nodig, Theo.
0: Nee, ja. Absoluut niet. Nee,
1: precies.
0: Absoluut niet.
1: Ja.
0: Ja, dinsdag, en dan weer doen we weer even met de neus op de feiten gedrukt. Dan gaat het weer omslaan. Dan zullen we merken dat het bijna de ganse dag vol bewolkt weer is. En vanuit het noordwesten volgt dan ook regen. De wind trekt weer wat aan tot matig. Ja, en het duurt ook goed 19 graden. Dus dat is wel een heel stuk frisser als bijvoorbeeld maandag. Hè, dat het 9 graden minder, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Oké, maar ja, dit is wel de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
1: Ja.
0: En goed, en dat gaat dan woensdag verder. Wisselende bewolking met wat opklaringen en kansen voor buken. En de maximumtemperatuur komt zo ongeveer rond die 20 graden uit. Donderdag liep er ook een beetje op, maar dan iets meer bewolking. En de kans op buien is wat groter. En dan ook rond die 19 graden. En eigenlijk is dat ook het vooruitzicht voor de komende periode. En dan heb ik het over zeg maar tot half september ongeveer. Licht wisselvallig met af en toe het regen. En de temperaturen liggen rond het normaal van 19 graden. Dus
1: ja.
0: We hoeven niet te klagen, vind ik.
1: Nee, zeker niet. We zien al zoveel wind de afgelopen maanden.
0: Ja,
1: wat dat betreft, de regen is inderdaad hard nodig. Hey, en dan gaat ze nu voor de wind, Theo. Ik merk steeds, want ik heb een dynamisch energiecontract. Als de wind wat harder gaat, ben je weer minder stroom goedkoper. Dus ik baal ervan als de wind nog niet heel geit.
0: Ja, dat is vol. De laatste dagen heeft het duurlijk gewijd.
1: Ja.
0: En ja, zeker aan de kust. Maar het vuurt gewoon bij ons type weer wat we hebben.
1: Ja.
0: Liergedrukgebieden zorgen meestal voor een toename van de wind. En ja, die trekken ook weer weg. En dan komt er weer een hoger drukgebied. En dan neemt de wind weer af. En dat is toch het stuivertje wisselen wat we altijd in ons weer hebben in het noordwesten van Europa, zeg maar.
1: Ja. Ja, nou, het goede nieuws is, Theo, dat het allemaal weer richting normaal gaat, hè? We hebben heel veel extreme gehad. En nu hebben we gewoon lekker een normaal weer, type wat past bij de tijd van het jaar.
0: Ja, 100% waar. En ja, ik ben een grote liefhebber van de winter. Dus ik hoop ook dat we richting de winter ook weer een beetje kunnen zeggen, hé, dat laatste weer is een keer winter. Want afgelopen winter is er dus helemaal niks voor.
1: Ja, precies. Ja, voor winters en verroeste voorspellingen richting winter hebben we altijd van die alde beuk met weerspreuken.
0: Ja.
1: Die kunnen dan wel zoiets zeggen als de regen valt in september, valt er sneeuw in december. Dat soort spreuken.
0: Ja.
1: Ik weet niet of er nog iets bij de hand is, Theo, in dat trendje.
0: Ja, ik heb even, maar dat geeft niet zoiets wie is de winter. Dat is eigenlijk meer veerwerken verroest.
1: Ja.
0: Het heeft te maken met de geboortedatum van Maria.
1: Mm-hmm.
0: Maria geboorte, noemen we dat nog altijd officieel.
1: Ja.
0: Het is dinsdag 8 september.
1: Mm-hmm.
0: En daar heb ik de volgende bij gevonden. Het weer op Maria geboort duurt gaarne zo'n 4 weken voort.
1: Ah, ja.
0: En loopt dat nou uitgelegd in dinsdag? Ja, misschien wel de slechtste dag van de week zien. Zwaar bewolkt met veel regen in het noordwesten.
1: Ja.
0: Maar ja,
1: okay.
0: die weerspreuken zien ook wel eens niet goed gekomen.
1: Wel
0: dus
1: dat
0: is misschien al ook.
1: Ja. Okay, misschien wordt ons Marie wel een beetje het zunken in een hoes dan dinsdag.
0: Ja, dat kan ook. Hè.
1: Ja,
0: hey, ik wens ook

0: alle luisteraars en dig, Paul, een heel fijn weekend en geniet ervan, want dit zal misschien wel eigen de weekenden zien dat het toch wel het mooiste weer gaat opleveren in de komende 4 weken. Dus geniet er extra van.
1: Gaan we zeker doen en heel erg bedankt dat ze weer even het weer voor ons doen op deze zondagmorgen, Theo.
0: Ja, groetjes. Heel erg gedaan. Groetjes, Jodepen, hè.
1: Oké, groetjes. Hoi, hoi.

0: Susie Quattro hoorde je op de radio en She's in Love with You. En met dit nummer borduurde ze voort op het succes wat ze een jaar eerder had. Samen met Chris Norman van Smokey had ze een hele grote hit met Stumbling In. En toen kwam dus in 1979 dit nummer. Susie Quattro. Ja, dat is een leuke auto die ze rijdt dan. Of zou het meer met Quattro te maken hebben? Want van een glaasje hield Susie ook wel volgens mij een beetje. Hey, het is 19 minuten voor 10 geworden. We gaan een spelletje spelen.
1: Undercover.
0: Het heet Undercover. Ik heb een... Ja, ik weet niet. Het zal wel een Noors plaatje zijn, denk ik. Ergens Scandinavische teksten. Gezongen door Alain Stivell. Hij gaat zo meteen voor je zingen. Son a Christa. Ja, daar kun je helemaal geen chocola van maken. Maar wat kun je er wel van maken? Dat is natuurlijk de vraag.
2: En Paul, wat zijn de prijzen?
0: Ja, als je dadelijk mij het goede antwoord door kan geven, dan win je misschien wel een ticket voor 2 personen voor de Locht. En anders een ticket voor 2 personen voor Abeeland. Of ik maak een leuk cd-pakketje voor je. Wat heb je daarvan? Van allerlei cd'tjes nog liggen die in jouw bezit kunnen komen. Als je mij kunt vertellen, wat is de Nederlandstalige vertaling...

0: wazige titel. Zeker als je niet zo goed in de Scandinavische talen bent. Son Archister. Aan de telefoon heb ik Wim van Sleijen. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ha, Wim. Bist een lekker weekend aan het vieren?
1: Alsjeblieft.
0: Zeg, bist een lekker weekend aan het vieren?
1: Ja, we komen net terug van vakantie. We zijn een beetje over het rummen, dus...
0: Wat ben je geweest?
1: Ja. We zijn in Volendam met fietsen.
0: In Volendam met ze fietsen?
1: Ja.
0: Ja, en lekker over de dijk en zo?
1: Over de dijk, naar Horen en naar... Die zijn naar de Zaanse Schans gefietst, dus dat is leuk.
0: Ja, leuk. Wist ook nog met een boer naar Maken geweest toevallig?
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi hè. Dat is ook echt een leuk eilandje, met een vuurtoren door.
1: Ja, dat is best leuk, alleen veel achterstallig onderhouden.
0: Ja, dat is voor, ja. Dan lukt wel wat gedoe. Ja, zeker ook met de vuurtoren. Stond hij nog altijd in de steigers?
1: Nee, dat is ook nou niet in de steigers.
0: Oh, oké, ja, want de laatste keer dat ik er was, had ik het idee dat ze er een beetje op een knappen waren, ja. Dat, hé, maar lekker. Hoe lang vakantie is er dit genomen?
1: We hebben 4 dagen geweest in Enjoy Hotel.
0: Oh, ja.
1: Een heel mooi hotel.
0: Ja, ja, die maken enorm veel reclame. Hè. Je ziet altijd van die advertenties tonen, hè? Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus maar het is wel aan te bevelen.
1: Nou, later aan. Kijk, later wel het kamer dat je pakt. We zien hele mooie kamers. We zien ook kamers waarvan je zegt van, hey, dat is niet wel aardig.
0: Oké, dus daar moesten we wel even op letten dat ze de gerestaureerde kamers pakt, zeg maar.
1: Nou, gerestaureerde. De andere kamers, die meestal mooi, die hebben een mooi uitzicht op Markermeer. Maar wil jij in eerste instantie een kamer? Boven op een koelcel.
0: Oh ja.
1: En uitzicht over Kale Moor. Nou,
0: ja. Dat schudt niet op, hè?
1: En daarna hebben we gelukkig een andere kamer gekregen.
0: Ja, kijk, mensen die grotere mensen zien te helpen.
1: Ja.
0: Hé, maar is dat beruchte hotel, of dat beroemde hotel, moet ik zeggen, door in Volendam, wat ook op de deed leed?
1: Ja, dat beroemde hotel wordt in Emma geslopen heeft en waar enorm veel schilderijen hangen.
0: Ja.
1: En enorm gezellige herberg en captain's room.
0: Ja, precies,
1: dus,
0: ja.
1: Echt heel, tenminste, de herberg en de captain's room met name de rooms zijn een hartstikke gezellig ingericht.
0: Ja, leuk, ja. Er zien wel eens wat televisieprogramma's door opgenomen. En

0: het er inderdaad altijd gezellig uit. Een leuke baan erin en zo.
1: Ja.
0: En Volendam blijft natuurlijk wel de bakermat van de palingzoont, hè?
1: Ja, dat sowieso. Ja. Zieke maakt
0: er uit. Is er toevallig nog wat bekende Nederlanders gezien, Dol?
1: Nee, niet. Ze hebben niks.
0: Oké, okay, ja.
1: De Lufthansa-volk, dat is
0: ongeveer. Ja, dat is hoor, ja. En veel Japanners, denk ik ook weer, hè?
1: Japanners en ook heel veel Spanjaarden, Fransen, ja. Engelsen, Amerikanen, noem maar op.
0: Het blijft trekken, hè, dat dorpje, Volendam.
1: Ja, dat is goed.
0: Ah, dat is ook mooi, hoor.
1: Ja, was lang geleden geweest voor, maar...
0: Ja, nou...
1: Het is leuk, ben ik te beleven.
0: Absoluut, ja. En waar ze een beetje donen in de wind? Of viel de wind wel mee?
1: Je weet wat maar met een elektromotor op de fiets lukt dat.
0: Ja, precies. De voetelfiets noemen we dat, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey Wim, hartstikke leuk dat ze zo'n leuke week is gehad. En nu had ze de radio weer even op Umroep Horst aan de Maas toon. En toen hoorde ik dit Scandinavische liedje. En wat is toch de Nederlandse titel van?
1: 7 dagen lang.
0: Ja, de formatie Bots zong net in de Joost. 70 nummer heette 7 dagen lang. En het bekendste zinnetje door Oed is: wat zullen we drinken? Hè? Wat zullen we drinken 7 dagen lang? Nou ja, goed. Wat heeft ik 7 dagen lang gedronken?
1: 7 dagen lang, ja. Met name wat beer, wat wien, appelkoon.
0: Ah, kiek. En tussendoor nog een keer wat water misschien. Hè?
1: Ook, ja.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke leuk. Dat huurt ook bij de vakantie, toch?
1: Dat huurt bij de vakantie.
0: Zo is dat. Hey Wim, ik kon nog een ticket sturen voor de locht. Dan moest je met 2 man heen. Wil jij ze meenemen?
1: Mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja, nou, gezellig. Dan kun je er nog een keer een leuk dagje uit van maken in de regio. Ook wel lekker met de voet of iets leren. En dan komt dat helemaal goed.
1: Fijn, bedankt.
0: Hey, goed zo. Fijn weekend, hè, jong.
1: Ah, fijn weekend.

Wat had ze toch een prachtige stem. Tony Verlee van Pussycat samen met haar zusje zong ze Georgie. En ze zullen dus nooit meer in de originele setting kunnen optreden. Want één van de zusjes is vorig jaar overleden. Het eerste uur zit erop. We gaan eruit met John Cougar Mellencamp en Cherry Bomb.

0: nog 2 uur Café Rijndonk.
1: Lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
0: NOS Journaal.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst, alles voor in en om het huis.

0: een soort kermisplaatje gevonden. Maar wel heel erg leuk. Er zit een leuk melodietje in. En dat maar heet Spin Me Around. Gezongen door ene Zion Jones. En als we nou het spelletje Hitster aan het spelen waren, zou jij dan weten uit welk jaar dit plaatje kwam? Ja, denk eens daar. 1990? Nee? Het was
1: 1989.
0: Inderdaad, Spin Me Around hoorde je aan het begin van de tweede uur Café Rijndonk.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Ja, en in de tweede uur gaan we zo meteen contact zoeken met Jacques-Paul Joosten. Hij heeft een boek geschreven. En dat komt volgende week uit. En dan gaan we

met hem over hebben. We hebben verder het actuele overzicht van wat is er allemaal gebeurd in Horst aan de Maas. De afgelopen week, gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas, hoor je het nieuwsoverzicht om 10:30. En om 11:15 gaan we natuurlijk onze slagroomtaart weer lekker weggeven. Tussendoor fietsen de plaatjes. En de tweede in dit programma, in elk uur, behalve de laatste, is altijd Duits-talig. Ken je Gigi Anderson nog? Hij gaat zingen over Lady Sunshine.

0: mooie damesstem is afkomstig van Kit Hein. Heeft daarna nog een paar mooie hits gescoord, maar deze met Julian Marshall samen brachten ze uit in 1978. Ze waren toen net 2 jaar samen muziek aan het maken. Ze hadden meteen een hele grote hit in Europa, met zelfs nummer 1 posities in Australië. En ook in de muziekmarkt, top 50. In Duitsland stonden ze nummer 1. Hier in Nederland hebben ze een top 10 notering bereikt. Het is exact 9:15 hier in Café Rijnonk. Wij gaan contact zoeken met zanger, docent, tekstdichter en tegenwoordig ook schrijver Jacques Paul Joosten. Goedemorgen, Jacques Paul.
1: Goedemorgen, Paul. 1978, zei je?
0: Ja. Dat is lang geleden, hè?
1: We begonnen in de dialect veel.
0: Ja, we kennen rustig platbrood. Hier in Horst verstond ze dat ook allemaal. Ja. Mooie plaat nog altijd, ja. Een beetje typische zwoele zomerplaat, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Maar toen waren ik 10 en 11, toen waren ik niet zo zwoel.
0: Dat kun met die joren en dat ga je ook weer met die joren, dat zwoelheid, hè? Ja.
1: En zo is het.
0: Ja. Hey, we hebben die dukker in de uitzending gehad. En dan duik in de rol van zanger. Want er is heel veel gedaan op gebied van zang, dialectzang. Vertalingen gemaakt van Franstalige nummers, van Nederlandstalige nummers. Door een eigen schwung aangegeven. En nu opeens hadden we het bericht ontvangen dat ze ook nog een boek heeft geschreven.
1: Ja, ik heb de afgelopen jaren, in de momenten dat ik tijd had, ik heb nu de volle baan, ik treed regelmatig op. Maar in de weekenden en in de overdoor heb ik me bezig gehouden met iets waar ik al heel lang mee speelde. En dat was het schrijven van een roman. En die roman is nu uit. En daar ben ik echt heel erg tevreden over. Ook door het feit dat ik een echte uitgever heb gevonden. Die me heeft ervoor gezorgd dat het in gans Nederland dadelijk te koop is.
0: Ja, maar dat is, liet me niet niks. Mensen gewoon schrijven is één, maar dan ook nog meteen een boek en een roman. Wat heeft het geïnspireerd om dat uiteindelijk te gaan doen?
1: Nou, het is natuurlijk iets wat ik net 3 jaar geleden mee begonnen ben, maar wat al een jaar of 7, 8 in mijn kop speelde, maar was er eigenlijk nooit de tijd vernoemd of de actie ondernomen om het daadwerkelijk te doen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ben ik gewoon begonnen over iets waar ik joh of 10 jaar geleden ook al in de podcast over gemaakt heb. En dat is over de basis is een auto-ongeluk dat ik ooit gehad heb met mijn jongste zoon in de buurt van Horst trouwens bij.

0: hoe heet dat? Sinsveen en Helena Veen, daar was even dat kanaal.
1: Mm-hmm.
0: En daar heb ik een ongeluk gehad, ben ik tegen een boom geknald. Nou ja, een lang voor kort te maken, daar heeft Emus mij niet geholpen.
1: Oh.
0: En ik had wel die hulp nu, had ik, op dat moment. En de kleine neven mij ook. En dat is de inspiratie geweest voor het schrijven van een roman. Dit als misschien een beetje als basis heeft, maar er is een enorm verhaal gedraaid door mij, gedeeltelijk autobiografisch, gedeeltelijk fictie. En dat speelt zich in Nederland aan en in Griekenland op het eiland Samos.
1: Oké. Ja, het heet De Cirkel van Aurelia. Aurelia liet mij een mythische persoon, een vrouw. Kan ze er iets meer over vertellen?
0: Nou, De Cirkel van Aurelia is een symbolisch verhaal in mijn verhaal. Een soort embedded story, zoals de Engelsen zeggen. Dus het staat... Het verhulken van Aurelia. Aurelia is in het Vlinder. Stijt symbool voor het ganse verhaal. En het ganse verhaal kan ik in één woord terugbrengen naar het thema wraak.
1: Ah, kijk. Ja.
0: Kijk. Wraak. En wat is het nut van wraak? En heeft wraak zin? En of kan ze het beter op een andere manier oplossen? En daar geef ik geen antwoord op.
1: Nee.
0: Dat antwoord dat mag de lezer zelf bevolen.
1: Ja, precies. Volgende week ga je het boek officieel uitkomen. Dan ga je het presenteren in de aula van de school waarin ze werkt. College Den Hulster in Venlo-Zuid. Wat moet ik me voorstellen bij een boekpresentatie? Wat ga je allemaal doen deze zaterdag?
0: Goeie vraag. ik heb natuurlijk ook op YouTube gekeken naar andere boekpresentaties. Wat doen zo'n mensen allemaal?
1: Ja.
0: Ik werk inderdaad als docent Nederlands op College Den Hulster in Zuid. We hebben een prachtige grote aula, de Glen Corneille aula.
1: Mm-hmm.
0: En mijn school is bereid geweest om met een aula aan te spelen. En dan kon ik op zaterdag, vandaag over een week, om 11 uur, dus even drie keer ongeveer, begin ik door mijn boekpresentatie, zo anderhalf voor deuren. Die wordt gepresenteerd door Frans Pollex. En daar zing ik in ieder geval 2 nummers die betrekking hebben op het boek.
1: Ja.
0: Met mijn pianist Jeroen van den Berg. Ik werd geïnterviewd door Frans, denk ik, 24 of 30 minuten.
1: Ja.
0: De uitgever kwam met dat woord. Er is een prachtige trailer gemaakt. Die mensen die dat gemaakt hebben, komen aan het woord. Het zou ongeveer anderhalf uur duren. Dan kunnen ze het boek kopen. Heel veel mensen hebben het gepreorderd. Die kunnen het toch komen opholen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Pre-orderen kan overigens via koopboek allemaal. Maar dat is
1: net als heden, even op de radio, ja. Ja, heel goed. Ja, het is een roman. Het is ook een thriller, heb ik begrepen. Een psychologische thriller.
0: Nee, het is geen thriller.
1: Nee, is het geen thriller? Oké.
0: Het is geen thriller. Het is geen thriller. Het is geen thriller. Het is echt een psychologische roman. Een soort trauma-roman.
1: Ja.
0: Waarin vernedering, inks, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan over generaties. Ja, dat zei hij voor het begin in 1981 en het eindigt in 2008.
1: Mm-hmm.
0: En over landen, dus grensoverschrijdend, maar dan letterlijk.
1: Mm-hmm.
0: Wat de gevolgen zien van acties zoals vernedering en uitsluiting, of als in het onderwijs vaak nu de pest.
1: Ja, absoluut. Nou, hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd wie die boek ontvangen heeft. En ik denk dat ik nog wel veel meer. Als mensen getriggerd zien, ze kennen ze dus volgende week terecht. Toegang is gratis. Hagerhofweg 15 moeten ze zien in Venlo. Daar leed College Den Hulster. En mensen zien van harte welkom, neem ik aan.
0: Ja, iedereen is gratis. Het is gratis toegankelijk. Het is gratis parkeer. Het is gratis koffie en thee.
1: Nou, kijk eens.
0: Het weer een mooi programma. Anderhalf uurtje. En dan kunnen ze nog wat titels over dat doen. En met een mooie boog naar boete lopen.
1: Ja, hartstikke mooi. En de titel nogmaals, De Cirkel van Aurelia. Jacques Paul Joest, ook als schrijver tegenwoordig bekend. Hey, dankjewel voor die toelichting. Ik wens je heel veel succes. En wie weet wat er nog allemaal gaat komen als dit boek goed aan gaat slaan.
0: Oké, Paul, dankjewel voor de aandacht. En wie snel.
1: Goed zo, goed zo.

Shy Boy. En daarvoor hadden we een gesprek met Jacques-Paul Joosten over het uitbrengen van zijn boek De Sikkel van Aurelia. Jacques-Paul, zeker geen Shy Boy, zeg maar. Hey, zometeen het overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Maar eerst de boss himself. Dit is Bruce Springsteen. En hij hoeft niet te lang te wachten, hè. Want wat wordt het een mooi weekend. Waiting on a sunny day.

Hij blijft mooie muziek maken. De Boss himself samen met de E Street Band hoorde je Waiting on a Sunny Day. En daarmee is het 10:58 geworden. We gaan eens kijken wat de redactie van Omroep Horst aan de Maas afgelopen week aan nieuws heeft gebracht. In 2023 besloot de gemeente ruim 2 ton te investeren in de leesbevordering van kinderen tussen de 0 en de 12 jaar. Iedere 2 jaar worden de resultaten gemeten. Uit de meest recente resultaten blijkt dat het leesenthousiasme is toegenomen, maar dat ook dat leerkrachten en ouders nog stappen kunnen zetten. Meldersloos dorpsfeest Vlaspop, dat keert weer terug na een jaar van afwezigheid. En dat is natuurlijk een mooi stukje Meldersloo. Het vindt altijd plaats bij het Vlasfan aldaar en het gaat op zondag, morgen dus en vandaag ook al gebeuren. DJ's zijn aanwezig als mede livebands. En je kunt ook nog oud-Hollandse spelen spelen en een pittenzak gooit je nooit wordt er gehouden. Ja, hartstikke leuk. Ja, na problemen met de vergunning kon het feest vorig jaar niet doorgaan en dit jaar is alles goed geregeld en kan dus het feestje weer gewoon plaats gaan vinden. Afgelopen woensdagavond is er een man in Tienerai mee naar het politiebureau genomen. Hij overtrad het tijdelijk rijverbod dat hij eerder die dag had ontvangen. En dat kreeg hij omdat hij toen onder invloed in zijn auto wilde stappen. Omstanders grepen in en ontnamen de man zijn sleutel. De politie werd ingeschakeld en die gaf de man een rijverbod. Afgelopen dinsdagmiddag is een fietser in aanraking gekomen met een busje met aanhanger. De aanhanger reed daarbij over het been van de fietser heen. Het vond allemaal plaats op de rotonde op de Stationsstraat in Horst. De straat werd tijdelijk afgesloten door de hulpdiensten. De fietser werd door omstanders geholpen en is uiteindelijk door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Het dorpsblad van Grubbevos en Lottum heeft bijna 70 jaar lang de naam De Mededelingen gehad. Maar nu krijgt het blad een nieuwe naam, namelijk Osdurp. De naamswijziging moet de toon zetten voor een nieuw beleid. Inwoners konden gisteren de eerste editie op de mat verwachten. De oude naam strookte niet meer met de nieuwe weg die de redactie in wilde slaan. Dus hebben ze gezocht naar een nieuwe titel. Osdurp dus valt vanaf nu elke vrijdag weer op de mat in Grubbevos en Lottum. En dan is er deze week, dit weekend trouwens, moet ik zeggen, weer van alles te doen. Op dit moment vindt het Repair Café in de Wingerd in Zevenen plaats. Kleine reparaties kun je laten uitvoeren al daar. En ze zijn al begonnen om 10:00 en ze zullen doorgaan tot 12:00 vanmiddag. Verder is een open dag gepland bij Voedselbos Hilkensberg. Vandaag opent dat voedselbos de poorten tijdens de landelijke Open Voedselbossendag. Ik had even niet in de gaten dat dat vandaag was. Bezoekers kunnen kennis maken met het inmiddels 5 jaar oude voedselbos, waar voedselproductie, biodiversiteit en natuurherstel samenkomen. Er vinden rondleidingen plaats, die beginnen zo meteen om 11:00 en ook om 4:00 vanmiddag is er nog eentje. Ze duren 1,5 uur en je betaalt €15 om deel te nemen. Volleybalvereniging Setup in Meerlo heeft zijn jubileumweekend te vieren. Dat deden ze gisteren al, ze gaan tot en met morgen door. En heel veel activiteiten vinden er plaats in sportcomplex Het Brugeind in Meerlo. En dan is het ook nog eens een keertje kermis in Kronenberg. Gisteren is die begonnen en tot en met morgen gaat die door. En dan denk ik dat we de belangrijkste dingen hebben vermeld van de afgelopen week en ook een beetje meegenomen dit weekend. Wil je bijblijven over het meest actuele nieuws, dan verwijs ik je door naar de website. En dat is www.omroephorstendemaas.nl.

Deze plaats zit echt vol energie. Levert misschien zelfs nog wel meer energie op dan de gemiddelde thuisbatterij. En later is dat nog eens een keer dubbel hard opgeladen door de Party Animals. Maar dit was het origineel natuurlijk van Blondie, Jordan Atomic. Even wat meer rust met REO Speedwagon.

in Nederland leren we REO Speedwagon kennen met Keep on Loving You. Heeft een beetje de stijl van deze plaat. Daarna kwam het wat ruiger Don't Let Him Go. En deze heeft in Nederland niet zo heel veel gedaan. Maar ook weer in het buitenland, onder andere in België en Duitsland. Wel, I can't fight this feeling anymore. Zometeen gaan we onze slagroomtaart weggeven. Die gaat dit keer naar Lotte. Ja, leuk hè?

0: En She Was, inderdaad. Toen hadden ze Psycho Killer. En daarna kwam Once in a Lifetime. Mooie hits. En de allerbekendste van de Talking Heads was uit 1985. Dat heette The Slippery People. Het is 11:15.
1: Dat is een tijd waard.
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.
0: Elke zaterdag rond dit tijdstip geven onze grote slag komt daar weg. En vandaag gaat hij naar Lottum. Ja, Leon Vergeld, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoi. Leon, ja, lid van de Stoere Patsers, hè?
3: Ja, al vanaf het begin. Ja.
0: Al vanaf het begin. En wanneer was dat begin, Leon?
3: Dat valt rond 98, zie je wel.
0: 98, de Stoere Patsers, ja. Band uit Lottum. Ja, voor de liefhebbers zien ze rete bekend, denk ik, hè?
3: Ja, we hebben een beetje een cultstatus in de buurt, zeggen ze. Ja,
0: ja. Ja. En waar is die op gebaseerd, Leon, denk je?
3: Ja, dat is toch die fantastische teksten van Ruud geweest. wat zo aanspreekt bij de mensen.
0: Ja, precies, ja. Ja, de Stoere Pas, alleen de naam al, is al een beetje een provocatie natuurlijk. Faceband, mag ik jullie zo omschrijven?
3: Ja, zeker.
0: Ja, ja, want dat zien jullie echt wel geweest sinds 98. Wat was destijds, wie kwam er destijds tot stand, Leon, dat je begon met als Stoere Pas?
3: Ja, ik zal gewoon een beetje beginnen.
0: Ja.
3: Ruud, onze zanger, die verhoesde naar Horst met zijn gezin in de jaren 90.
0: Mm-hmm.
3: En dan vond de aansluit bij de Mission Impossible.
0: Oh ja, ja.
3: Dat is die alternatieve carnavalsgroep, zeg maar, dat gebeuren.
0: Ja, ja, ja.
3: En die hebben ieder jaar, Friedrichs voor de carnaval, hebben die de liedjes over. In het begin die pretcassette. Weer dan gepresenteerd, zeg maar, met allemaal bandjes uit Horst en muzikanten mm-hmm. die... Deel horen met wat schunnige teksten en van alles en nog wat. En dit ook dat en dit ook. Dat wil ik ook. En wie had je toen goed op de bluesrock band, de Basers? En wie, dat zijn dan Cheryl op drums, Jot op gitaar, ik ben dan op bas. En wie troffen ons op bluesrock festival in Tegelen? Dat is de eerste zaterdag van september.
0: Ja.
3: Vandaag dus.
0: Mm-hmm. Toevallig, dus, inderdaad.
3: Ja, vandaag, 29 jaar geleden, zeg maar, zijn we er opgericht. Want er moet ervoor of wie zin had je om één keer bij de Mission een paar liedjes te doen. En hen die dan zingen en teksten verzinnen.
0: Ja, ja, ja.
3: Dus ja, wie zou je dus één keer een paar liedjes doen, doogde wij.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, we hebben ook niet lang over een naam nog gedoogd. Want wie... Toen had je geweten dat het grapje bijna 30 jaar duurde.
0: Ja.
3: Had je misschien ook wel iets langer over een naam nog gedaan.
0: Nou ja, ik weet misschien waar studenten wel op dezelfde hoed gekomen. Hè? Want het is wel een pakkende naam,
3: ja.
0: Toch?
3: Ja, ja, goed.
0: Ja.
3: Dus ja, we hebben die paar liedjes gedaan en het sloeg aan. En ja, wie vond het zelf ook kei leuk. Ja, ja. Maar zei, wie had je een goed lopende band? Leon Goer hebben toen trouwens gelijk bijgevraagd. Dat was toen bij Frans en samen met Jos ook nog in een andere band.
0: Ja.
3: En goed, Ruud is goed, die teksten zo goed te mogen. Wie had je gans repertoire? Dus het jaar daarna had je 11 liedjes.
0: Ja.
3: Die hebben we toen in Horst opgenomen bij de studio, loco-studio van Hans.
0: Mm-hmm.
3: En hier en daar hebben we

0: die erop geknald.
1: Ja.
0: Ja, en 2 jaar later hadden we weer 11 liedjes, hebben we dat weer zo gedaan. En toen begon het een beetje druk te worden ermee. En wij zeiden van ja, dan zul je eigenlijk maar 1 keer wat doen. En we hebben allemaal ook nog een andere band.
1: Ja.
0: 2 jaar dan even bij.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen hebben we zoiets van, dit is eigenlijk wel mooi geweest. En hebben we het gewoon nog 2 jaar gedaan, nog een cd gemaakt. En toen in 2004 zijn we eigenlijk gestopt. Daar hebben we 3 cd's gemaakt, 3 keer 11 liedjes.
1: Mm-hmm.
0: En toen dachten we van ja, dit is eigenlijk wel mooi geweest.
1: Maar
0: dus toen kwam ik in 2008 alweer de eerste reunie.
1: Mm-hmm.
0: In de Meertal toen. Dat was wel leuk om te doen. En toen werd eigenlijk wel stil. Tot in 2013 de mission definitief stopte, zeg maar. Er was ook nog vredigs voor de carnaval in de Meertal. Want er stond toch al alles opgebouwd voor een dreumel.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we toen ook nog een keer gespeeld. En toen dachten we van ja, dat zal het wel zien. Maar nee. Toen weer in 2017, in november, toen hield Soos in Lottem Canix. Toen hield toen een Canix Memorial, zeg maar, voor alle gevallen Soos-vrijwilligers, vrienden en muzikanten. En dat waren stiekem toch al een heel deel. Onderhand waren we ook onze gitarist Leon verloren. Dat was een beetje op de veur, was hij gestorven. Dus ja, zo word je de dag dat ja, eindigen met een feestje. Dus vroeg eens of dat weer wil je afsluiten. Ja, dat kun je geen nee zeggen, want je mist zelf ook een bandlid.
1: Ja, precies.
0: Ja, en iedereen zong alles met het einde op de kop. En toen hebben ze iets van, ja, dat kunnen we toch niet. Ja, en toen vroegen ze ons voor de kermis heen en de kermis daar. En ja, sindsdien zie je eigenlijk, ja, die zeggen 4 keer met wel de meestal 7 tot 8.
1: Ja.
0: 8 keer per jaar hebben we toch wel de krent op de pap gepakt. En een paar keer het schotconcert mogen spelen en ik heb de wei in. Die mooie grote dingen mee mogen pakken.
1: Ja.
0: En nou hebben we echt zoiets van, ja, dit grapje heeft nou wel weer 10 jaar geduurd. Ik zie nog altijd die liedjes van toen, er kun je niks ineens bij. Het is voorlopig wel weer goed geweest.
1: Ja, dus God gaat toch weer officieel stoppen. Nou,
0: hoe willen we dat niet noemen?
1: Nou, wie noemt je het?
0: We zijn gestopt in 2004. En,
1: ja.
0: Ja, we hebben nou die opleving gehad, zeg maar, vanwege de Canix Memorial.
1: Ja.
0: En waar je nou ziet van, dat zijn we toen al geliekt van, nou, we kijken gewoon per jaar of we nog zin hebben om door te gaan. En vorig jaar hebben we zoiets van, ja, we doen dit jaar nog en dan stoppen we met wat we nou en door zien. Daar stoppen we met. Maar dat wil niet zeggen, als er in de toekomst nog ergens een leuk feestje is, of er is iets en we worden gevraagd, of we denken van, nou, dat is wel, dan willen we er weer gewoon staan. Maar ja.
1: Maar ja, de aanleiding was wel dat we je ook belden, zo van, dat we er een beetje weer lucht van hadden gekregen, dat jullie toch voorlopig het laatste optreden gingen doen volgende week op de Dorpsfeest in Velde.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, dat de mensen die gewoon vragen van, kunnen we jullie boeken voor volgend jaar? En dan ja, we moeten gewoon zeggen, nee, want nog dit jaar doe je even niks meer.
1: Nee.
0: Ja, en dan past ik dat een beetje rond.
1: Ja, precies. Nou ja, het is ook leuk. Het is ook wel zo'n typisch feestje om te gaan stoppen, denk ik. Of in ieder geval een voorlopig even het laatste te doen. En ik, wat ik heel leuk vond, Leon, is jullie hebben weer een leuke acties voor de mensen hoe het Horst en Lottem en ook hoe het Krubbe Vos. Want wat goed gedaan. Want die kennen nog met het veer mee s'nachts, hè?
0: Ja, er gaat een extra veer overslaan,
1: maar niet
0: dat mensen
1: aan
0: de kant van de
1: maas gekregen. Ja, perfect. Nou, dat is leuk dat ze dat al zo beregels. Hey, ik heb me eens even een klein beetje verdiept in de stoere patsels, want jullie hebben natuurlijk van alles op Spotify staan.
0: Alles.
1: De teksten die door Ruud geschreven zijn, hè, kennen die anno 2026 nog, vindst ik?
0: Nee, ik vind niet weten waarom, nee.
1: Nou ja, goed, er is altijd discussies over vrouwonvriendelijke teksten. Dat de mannen eigenlijk de vrouwen een beetje ja, als lustobject zien, alsof minderwaardig. Maar dan snappen de mensen denk ik niet dat jullie dat altijd met een vette knipoog doen, denk ik, hè?
0: Dat denk ik ook. Als je optreden van de dames van Beuren net zeg met de kwaak met alle liedjes.
1: Dus, ja, precies. Ja.
0: Die snappen best dat niet al te serieus genomen moet worden.
1: Nee, maar heb je er nooit last van gehad? Van mensen die dat bekritiseren?
0: Ja, af en toe als je geïnterviewd werd, dan nemen ze van die laatste vragen erover verteld.
1: Zo'n radiodishjok, is die dat dan op zondag morgen vragen? Ja, die precies. Ja. Hey, nee, maar hartstikke leuk.
0: Ja, af en toe zitten we alleen maar kieken van, nou, wat zingen die nou? Maar ik denk dat je een gemiddelde Amerikaanse rapplaat gaat vertalen, misschien nog wel ergere teksten.
1: Ja, dat zeker, Jan. Ja, dat denk ik ook wel. Hey, Leon, vanuit heb ik dus ja. even...

0: De laatste volgende week, dan blijf je nog sluimerend voor het bestaan. En uiteindelijk kom je nu voor een jaar of vier weer uit de lappenmand of zo.
1: Ik hoop niet, maar dat is gewoon.
0: Goed zo. Hey, wie vonden er wel even een leuke aanleiding in jullie een lekkere taart toe te delen, zeg maar, als het ware. Ik begreep dat Stix al opgehoord is.
1: Ja, vanmiddag samen met Ruud zien we daar West te halen. Ja. Goed, we al gemaakt. Dan op Facebook. Ik heb hem al gedeeld.
0: Oh, super. Ja, en weer mogen verder op eten, behalve de stoere patsers.
1: De gezinnen van ons.
0: Ja, die eten lekker straks gemeen, hè. Hey, ik wens jullie heel veel plezier volgende week in Velden. Ik heb één nummer gekozen vanochtend. Een beetje akoestisch had ik het idee. Echte vrienden kon ik draaien.
1: Ja, dat was wel echt een van de mooiste teksten die Ruud geschreven heeft.
0: Ik vond hem zeer pakkend. Ook alweer echt hilarisch. Ook alweer.
1: Ja, maar, en ik ken op de radio.
0: Ja, en ik ken op de radio. Daar moesten we ook even rekening mee houden. Hey Leon, bedankt voor die toelichting. Lotte Tatis maken en heel veel plezier. En we gaan luisteren naar de echte vrienden.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Groetjes, hè. Hoi, hoi.
1: Jeroen, hoi.

De stoere patsers en echte vrienden. Geweldige tekst, hè? Ja, leuk. Hey, het is alweer bijna 11 uur, zie ik. We gaan even nog een klein muziekje draaien tot aan 11 uur. Een klein pauzemuziekje. Bij onze huissaxofonist André Mos. Hij speelt Ella tot 11 uur. En daarna zie ik je graag nog 1 uurtje terug. Met, zoals ik begrijp, zometeen nog de Altijd Hurt. Ja, tot zo.

0: Elke zaterdagmorgen. Café Rijndonk.
1: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
6: NOS Journaal.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

Ja, een gemiddeld discoplaatje uit de jaren 80. Zijn naam was Steve Arrington. En hij scoorde in 1985 met het nummer Feel Surreal. En na Feel Surreal kwam Dancing in the Key of Life. En dat klonk ongeveer hetzelfde. Maar ja, dat is vaak bij die dingetjes. Dan moet het een opvolger hebben. En dan, ja, dan klinkt het eigenlijk weer hetzelfde als het origineel. Hey, het is 6:30 over 11. Leuk dat je erbij bent. We zijn begonnen aan het derde en alweer laatste uur van Café Rijnonk. Wat hebben we jou te bieden tot aan 12 uur? We hebben uiteraard zometeen de Alde Turt. En we kunnen met z'n allen heel blij zijn dat hij doorgaat vandaag. Ja, daarover zometeen meer. We hebben de Halfveld Inch, de extra lange versie van een plaat uit het hitverleden. En we spelen natuurlijk nog een keer het spelletje. Wie is hij of wie is zij, hoor je even na 11:30. En als ik tijd heb, vertel ik je nog even een paar top 40 feitjes. Die hebben nog niet zo heel veel gehad. Nee. En anders nog wel een paar weekendweetjes. Maar draai dan de muziek op jouw zondag morgen. Magazine Café Rijnonk. Leuk dat je erbij bent. En de tweede van vandaag wordt er eentje van Smokey. Ja, dat is die Chris Norman waar ik het eerder in de uitzending over had. En hij gaat een mooi liedje zingen uit 1978. Het heet The Mexican Girl.

0: Chris Norman samen met zijn Mexican Girl. En we hadden het straks al over hem, want toen hadden we het over zijn andere girl. Suzy Quattro hoorde je dan ook. En Stumbling In hebben ze samen gedaan. En dit Mexican Girl, dat kwam uit 1978.
1: Ja hoor, we zitten er weer klaar voor. Hier is de oude Ted.
0: René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik vind het zo fijn dat ze heep is. Want ik kreeg behoorlijk verontrustende berichten door vanmorgen.
2: Ja. Het brengt me wel eens toe eens een keer last of ergens van. Hè. Dus ik ben er nog niet gans hoed of ik wel of niet krank ben. Maar,
0: De stem klinkt heel gezond.
2: De stem is niks aan te huren.
0: Nee, daarom heel fijn dat ze er is. Ja, want verluip ik even de laatste. Hè? Want
2: Een grote vakantie.
0: Grote vakantie.
2: Voor het weekend doen we met de Alt-Prinsen weer Goede Doelendag. Doen we zingen bij La Providence morgens. Dan ben ik er een week of veer.
0: Ja, zoiets. Moest ik ook een keer.
2: Ja. Dat vind ik wel.
0: Ja, dat vind ik ook, zeker. Ja, dus door met het extra veel of vandaag nog even kunnen gewoon grabbelen in die oude teurt. Is er dan nog een leuke week gehad,
2: Gewoon lekker. We hebben wel leuke dingen ontdekt of zo. Ik heb vanmorgen eigenlijk nog iets ontdekt. Dat kwam eigenlijk door B&B voor Liefde.
0: Vertel door.
2: Er is altijd hele leuke muziek wel erbij. Toen hoorde ik een nummer van El

0: Office.
1: Oh.
0: Wat ik neer. Kost Separate Ways.
1: Dat zie ik ook zo niks.
0: Ik kost hem neer. Dus ik ben denk ik, oh, een mooie nummer. Toen kwam ik bij een Elvis-imitatorhoed. Een Duitser. Torben. Ja. Torben. Torben Dutch Elvis. Niet normaal. Dat is echt net alsof ze Elvis... Hij ziet er niet als Elvis hoed en dat wil ook niet. Maar ik denk dat hij 30, 40 jaar is of zo. Maar moest Torben, dus Elvis, moest maar eens gewoon luisteren. Het is niet normaal.
1: Klinkt
0: het is echt
1: Elvis.
0: Net alsof ze Elvis weer zingen.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dus ik ben ook een kiek of... maar dit jaar heeft er nog één show. Volgend jaar heeft er één show. Dus dat doet ook live. Maar ja, ik weet ook niet of het net ontdekt is of zo. Of ik heb geen idee.
1: Dan gaan we achteraan. We kennen nog een keer een leuke concertzaal. De Bruce Tours voor
0: je. Ja, ik heb even gekeken. Nou, dat waren bij Hamburg. Achter Hamburg.
1: Ja, daar moeten we dan een weekend van maken.
0: Ja, dat was...
1: Ja, leuk. Ja.
0: Dat. En even kijken, wat hoorde ik nog meer? Ik hoorde een berichtje. Kwam een bericht voorbij. Waar ik eigenlijk wel nieuwsgierig. Wie sticht er overdags?
1: Ja, vertel.
0: Volgens mij een klas uit Friesland, geloof ik. Vief VWO.
1: Oh ja, heb ik gelezen.
0: Dat heb je gelezen. Die gingen naar Praag.
1: Eerder nog een hoesting gekomen. Omdat die zich misdragen hadden. Of in ieder geval ze niet aan de aanspraak hadden gehaald.
0: Dat waren het. Die hadden alcohol gedronken. Ja. En die, door zien ze eerder een hoes gewoon.
1: Het blijft het eeuwige discussie. Hè? Als ze met jongen op reis gees. Wie weet nog wel ingingen haalt, die hadden we ook aansproken. Want die waren allemaal onder de 18. Mochten allemaal niet drinken. Maar
0: welke leeftijd waren dat?
1: Die waren vierde klas. Lotte, we zeggen, die waren 16, 17. Mm. Dus zo tot er tegenaan. Maar het gekke is, in Pruisen moesten ze met 16 al alcohol hebben. En dat zal waarschijnlijk in Warschau ook zien. Ja. Dus dan is het een beetje een dilemma altijd van wat duister ermee. Nou, we hebben altijd gezegd, onder de 18, dat zien onze regels.
0: Ja.
1: En dan alcohol.
0: Ja.
1: En dat er dan wat op de kamers aangetroffen gebeurt. Daar hebben we altijd maar ongelukken toegestaan. Maar we hebben ook altijd gezegd, afspraak is afspraak. Gelukkig hebben we er nooit last van gehad.
0: Nee, en dat is als school natuurlijk die verantwoorden.
1: Ja, hebben ze verantwoorden. Maar ja, dat moesten we wel. En dan moesten we deze mensen hadden dat straks moeten beslissen met een groepje natuurlijk. Telefoontjes naar de directie, wat doen we ermee? Is heel lastig. Dat brengt ook een beetje de situatie en wie de sfeer verder is. Want de bedoeling is ook weer een hoop leerlingen die wel zich aan de regels houden.
0: Ik
1: zou nooit, denk ik, met een ganse groep zien. Want ik had misschien gezegd, die mensen die het betreft, die gewoon met een bus terug. Maar dan begreep ik dat nogal lastig was met vervoer en zo. Want er zit natuurlijk van, telt als er maar één bus is, wie komen die anderen dan weer toe?
0: Dat deden we zelf op de leeftijd. Ja. Nou is alcohol wel een ander thema tegenwoordig.
1: Van de ene kijk, dat is iets oethols op zo'n reisjes. En we gingen vroeger ook, we hadden in Parijs in ons deur geertjes zitten. En dan kostte het ons pinsen door de kamers van de vrouw, die dat soort dingen. Hadden we niet zelf gemaakt, maar die zoten er al.
0: Ja, maar dus dat hoefde niet door te kieken.
1: Nee, hoefde niet door te kieken, maar we waren dus hier. Ja, als er een keertje kiek ze even van, wat is er te zien? Nou ja, goed. En ook met alcohol, het blijft een ding. Maar de kinderen natuurlijk altijd denken met mate. We probeerden dat altijd op te lossen door te zeggen, jongens, gewet dat er geen alcohol is, maar vanavond gewoon met z'n allen heen in het hotel of in een bar. Gewoon aan de bar zingen. Dan drinken we er een of twee en dan is het sloes. En dat doen we.
0: Mm-hmm.
1: Dat hebben we ook wel eens gedaan. Kijk, dat is de oplossing. Maar het blijft
0: een dilemma.
1: Blijft een dilemmaatje, absoluut. Ja.
0: Nou, een serieus onderwerp eigenlijk. Is dat een tussenplaat? Of,
1: is het een aansluitende plaat? Schoolgirl van Steve Forbes? Of zo.
0: Heb ik een...
1: Iets van Pols...
0: Ik wil wel naar 1984.
1: 1984.
0: Ja. Nummer 36. Huh? Olivia, Soul Kiss.
1: Olivia Newton-John.
0: Ja.
1: Oh, wat leuk. Soul Kiss.
0: Soul Kiss.
1: Dat is er weer een, René.
0: Dat is er lang niet meer gehuurd, hè?
1: Nee, die hebben we al heel lang niet meer gehuurd. Dat is nog, ik denk dat ik even al die kon draaien en al die volkspiek wel.
0: Maar je kent hem wel, denk ik.
1: Moet weer even...
0: Ja, als je hem luistert, dan
1: ben ik zeker dat ik hem dan weer huur. Dus ik ben hem even in de lijn. Dan kun je hem aan.

0: baas van het woord.
1: Of eigenlijk alleen is de...
0: Wie lang moet in, hoor.
1: Nee, ja, wie lang is dit? Het is Fido.
0: Nog 6 seconden nu weer.
1: Oké.
0: Okay. Hey, ja, Forgotten 45 van mij, Huur.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, wacht, even muziek schrappen hier weer. Ja, mm-hmm. Ja, die heb ik even gemist. Oké. Okay. Soul Kiss, ja. Ja, ik... wel een bijzonder nummer wel.
1: Ja, wel echt soul.
0: Ja. En dan lekker relaxed. Ja, en Leven de Synthesizer, hè?
1: Ja, je leven de jaren 80. Ja, Olivia noemde ze zich toen, hè?
0: Ja, Olivia. Nee, Newton-John, maar gewoon Olivia.
1: Nee, maar dan kan je op Olivia Newton-John, dan kreeg ze niet. Oké.
0: Nou, leuk. Dat was de eerste aanwijzing, neem ik aan.
1: Dat was de eerste aanwijzing.
0: Nou, leuk.
1: Ja. Nou. We gaan naar het jaar waar in Nederland in de WK-finale stond tegen Argentinië.
0: Oh, 74? Of 78?
1: 78. 74 was Duitsland.
0: Oh, was Duitsland. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Nummer 27.
0: Ja.
1: 1978. We zitten in Australië.
0: Mm-hmm.
1: We hebben het over een flamboyant Amos.
0: Mm-hmm.
1: Op het podium. Ja. Langs het podium... Heel timide, rustig, niks aan de hand. 14 jaar, toen kostte nog flink piano en dansen. Wie je 11 waren, mocht je in de foyer van een hotel al optreden in Australië.
0: Ja.
1: Dus het ging op zich prima.
0: Ja.
1: Toen kwam er wel een gebeurtenis in zijn leven. Zijn vader kwam terug uit de Tweede Wereldoorlog, is een beetje doorgeslagen. Ook een gewelddadige alcoholist geworden, die heeft zich... In 58 heeft hij zichzelf van het leven beroofd met een pistool.
0: Dat zijn jeugdtrauma's, hè?
1: Ja, dat zien.
0: Dat is wel wat een uur.
1: Nou, dan zien ze bij de grootelders gewoon wonen. En ze gingen naar Surfers Paradise, Australië.
0: Ja.
1: Daar kwamen Chris Bell tegen. Is een duo gestart, een beetje gebaseerd op de Everly Brothers.
0: Oké, okay, ja.
1: Toen wordt er in 64... wordt ontdekt in Hongkong, let op, door de man van Judy Garland.
0: Oh, die was van, dat is een beetje zo'n

0: Dat heb je niet, kunt hij toch?
1: Judy Garland, dat is toch die filmactrice, die hele bekende filmactrice.
0: Oh ja, en ik even waar met een andere. Oké. Okay,
1: en met ze weer de dochter van Judy Garland waar?
0: Nee.
1: Dat wist ik niet, dat ben ik dus vanmorgen. Liza Minnelli.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat is de dochter en Judy Garland heeft die twee een beetje aan elkaar gekoppeld. Dus die zijn ook getrouwd, in 67 zijn ze getrouwd.
0: Dus de persoon uit Australië is getrouwd met Liza Minnelli?
1: Geweest.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Tot 70. Van 67 tot 70.
0: Ja.
1: Ik denk dat Liza Minnelli wel aardig wat mannen heeft. Schat ik zo in, hè?
0: Ja, hier was het nummer.
1: Nee, die was toen denk ik nummer 1.
0: Oh, hij was nummer 1. Ja, dat kan. Ja. Oké.
1: Okay. Hij ging solo. Hè. Ze hadden eerst met twee man. Hè. Hadden ze gedaan op de Everly Brothers. Toen is ze solo gewonnen. En hij scoorde zelf niet zoveel. Maar het schrijven ging hem eigenlijk best goed af. En hij heeft voor Olivia Newton-John geschreven.
0: Oh ja?
1: En dat is nummer 1 geweest in Amerika en in Canada. I honestly love you.
0: Oh ja, dat ken ik wel van
1: Ik heb hem geluisterd, ik was hem niet.
0: Ja, nou, dit ken ik dan weer wel van dit de tijd van Sam ook en zo. Het begin jaren 70 was dat ding.
1: Ja, dat denk ik wel. Dus dat heeft hij geschreven.
0: Okay.
1: Dus, maar ik moet je eigenlijk draaien, maar ik denk, ik kan het niet meer.
0: Nee, zoekjes kent het erin.
1: Ja, maar dat is meer 80, ik denk. Voor Rita Coolidge heeft geschreven. Hm? Eerder ook meegeschreven aan Arthur's Theme.
0: Oh ja, van Christopher Cross.
1: Ja, hij heeft samen met Christopher Cross geschreven.
0: Man van moeie akkoorden dus.
1: En het is eigenlijk geen kleine jongen, zeg maar.
0: Nee. Maar wie is hij, hè? Wie is hij?
1: 76 kwam een album met de hit die ik wil huren. En dit is nummer 27. Dat is eigenlijk zijn grootste wereldlijke bekende hit, zeg maar.
0: Oké. Okay. Ja. 76 of 78?
1: In 76 het album, maar in 78 heeft hij in de top 40 gestoond.
0: Al Stewart?
1: Nee.
0: Do You See Her?
1: Nee.
0: Oh nee.
1: In 1980 heeft hij een productie samen met David Foster gemaakt.
0: Oh ja, dat is een moeilijke. Die heeft heel veel film soundtracks gemaakt.
1: Be Coastal hoort dat album.
0: Okay. Ja.
1: Hij heeft in 88 in het voorprogramma van Frank Sinatra gestoond in Australië. In Australië is super bekend. Op Broadway heeft hij gestoond met een eigen show.
0: Wist u dat? Dus ik ben even. Ja, weet je, als ik aan Australië denk en artiesten, dan ken ik dan niet zo heel veel. Nee. Dat is de Bee Gees natuurlijk, maar.
1: Als ze aan carnaval denken in het buitenland.
0: Ja, carnaval. Rio.
1: Rio, ja.
0: Ja, dan zit ik in Rio. Rio.
1: Ja.
0: Go to Rio, Peter Allen.
1: Peter Allen.
0: Oh.
1: I go to Rio.
0: I go to Rio. Peter Allen, dat had ik niet gehoord.
1: Het is ook niet zo'n bekende artiestennaam, zeg maar. Want ze is van, Peter Allen, de dinges. Toch heel veel gedaan. En I go to Rio, die kent iedereen.

0: I go to Rio. Ja, dat was Peter
1: Allen. Ja, dat was Peter Allen. Ja, ja,
0: dat had ik inderdaad nooit gehoord.
1: Dit nummer kennen erin.
0: Ja, dat nummer kennen. En een heel duk gesampled ook. Hè, van Ritmo de la Noche. Dat kent ze dingen ook wel. Dat, ja. Daar zit dat gewoon in. Ja, dat is gewoon een aanstekelijk ritme natuurlijk. Hè.
1: Ja. Ja. Nee, Peter Allen, hij was dus getrouwd geweest met Liza Minnelli. Uiteindelijk bleek toch dat hij iets meer van de mannen hield als van de vrouwen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is ook vroeg gekomen. En alles uiteindelijk is er ook zo'n enge ziekte geweest. Hè, onder de mannen. En daar is hij ook aan overleden.
0: Oké, okay, ja. Dus even van, ja.
1: In 92.
0: Ja, Freddy was in 91. Dus hij heeft nog een jaar. Ja, nou, leuke keuze. Originele keuze. Ik had hem al lang niet meer gehuurd, joh. Nee. Hey, geniet van die vakantie.
1: Ja, dank je.
0: En dan maken we een aanspraak voor in oktober weer een keer, hè?
1: Ja, oktober.
0: Oké, okay. Goed zo.
1: Hey. Hoi.
2: Half 12:01.
0: Je gelooft het of niet, maar het is exact 11:30 hier bij Omroep Horsten de Maas. En dat betekent dat wij een langere versie van een plaat gaan draaien in het hitverleden. En de keuze is reuze natuurlijk. En een van de platen die ik gekozen heb is een disco-hitje uit de jaren 70. Haar naam is Alicia Bridges en zij zingt 5,5 minuut lang over I Love the Nightlife.

0: Ja, als je in de jaren 70 een maxi-single wilde maken, dan kon je dat op twee manieren doen. Je voegde er wat aan toe aan het origineel, of je liet gewoon in het midden een stukje de orkestbal lopen. En dat was weer in het laatste geval ook hier bij het geval. I Love the Night Love was van Alicia Bridges. En daarmee is het 6:56.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Wie is zij? Wie is zij? Gaan we spelen ons spelletje. En er zijn leuke prijsjes te winnen. Ik heb een tegoedbon voor Streekmuseum De Locht voor twee personen. Je kunt naar Aardbeienland met z'n tweeën. Of je kiest voor de ijsbon van Klevers. Die is ook altijd heel populair. En we hebben er weer genoeg op voorraad. Dus kies maar. Maar dan moet je me één ding wel vertellen. Wie is de man die samen met Martine een duet gaat zingen? En de vraag is dus...
1: Wie is hij?
0: 398-7742. En de tweede beller met het goede antwoord... Die gaat winnen. Onze vraag vandaag dus.
1: Wie is hij?
0: Bel hem maar.

0: Ja, het nummer heet ook gewoon Duet en het is een prachtig duet. Het nummer heet ook nog eens een keer Ik hou alleen van jou. Maar ja, de vraag is, wie zong dat nou, hè? In ieder geval hadden we jou verklapt al dat het Martine was. En aan de telefoon heb ik Rini Wagemans. Rini, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed, hè?
0: Ja, wat was er? Ja?
1: Druk bezig in huis. Oh, ik heb de hele week eigenlijk een beetje Jules de Boel mogen helpen. We hadden van de week wachtdienst en baandienst. En ja? dan werd er een beetje verwacht dat je door de hele week smiddags aanwezig bent. En vanmiddag komt er nog een groep die door besproken hebben. Dus daar mogen we ook nog mee helpen.
0: Ja, maar welke Jules de Boel baan is dat dan? Waar leed die ergens?
1: Bij de Gassendonk.
0: Oh ja, en die is binnen dan ofzo, dat ze door ook nog baat eens kunnen rijden?
1: We kunnen binnen en buiten, we zitten door hartstikke ideaal, die slecht weer.
0: Ja.
1: Kunnen we naar binnen, als het te heet is, kunnen we naar binnen. We hebben er alle mogelijkheden.
0: Oh, wat leuk. En dus jezelf ook af en toe Jules de Boel dan?
1: Een beetje fanatiek.
0: Ja. Ja. Ja, als ik aan Jules de Boel denk, dan er zijn ook andere namen voor. Klopt dat, hè? Petank, wordt dat ook wel eens zo genoemd?
1: Of is ja, Petank, anders ook meer van Frankrijk.
0: Ja, ja, ja. En dan heeft ze nog zo'n naam, die zijn allemaal die vakantieorde doen. Hebben we nog een naam daarvoor?
1: Dat zou ik niet durven zeggen. Jules de Boel en Petank en verder.
0: Nou, leuk spelletje nog altijd, hè, toch?
1: Ja, ik zeg, ik ben best een beetje fanatiek bezig. Als ik twijfel, dan zeg ik, doe maar meten.
0: Ja, dus precies. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dus zo was de druk mee deze week?
1: Ja. En ik doe een vrijwilligerswerk hier bij mij. Ik woon dan bij de Parklaan tegenover het gezondheidscentrum.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik dus vrijwilligerswerkjes gedaan. Dus vandaar dat ik vandaag in huis wat mag doen.
0: Oh, oké. Ja. En dan is ze lekker op de achtergrond de radio aanstaan. En ik hoop dat we een beetje leuke muziek hebben gedraaid, Rini.
1: Jawel, ja? We hebben leuk vandaag.
0: Goed zo, dat huren we hier. En dan rijden we net in het spelletje een duetje van Martine. En we vroegen ons af...
2: Wie is hij?
0: Wie was de man die samen met Martine zong?
1: Rob de Nijs.

0: Dat voor dich, want het was inderdaad Rob de Nijs. Dus dat betekent dat ik dit gewoon beloerde met een bon van Klevers.
1: Hartstikke fijn.
0: Ja, lekker hè? Ja, is altijd goed.
1: Ja,
0: hè? Ja. De allerheetste dag zien we al voorbij, maar af en toe een lekker ietsje van Klevers is niet verkeerd, toch?
1: Zo is dat, ja.
0: Nou, geniet ervan. Ik kon hem dicht opsturen en ik hoop dat ze hem gewoon genoeg kriest. Er zijn trouwens nog wat mensen die ook nog een bon krijgen, maar die komen er allemaal aan, want we hebben ze vorige week gekregen en ik heb dat helemaal goed.
1: Prima.
0: Ja?
1: Zie ze wel komen. Dankjewel.
0: Fijn weekend, hè? En wie zijn er volgende keer, hè? Hey, Irini.
1: Goedjes. Hoi.

In 1980 werd John Lennon vermoord. En John Lennon schreef een prachtig nummer, dat heette The Jealous Guy. En toen dacht Brian Ferry van Roxy Music van... hey, dat is zo'n leuk nummer, of zo'n mooi nummer. Daar ga ik zeggen, een eigen versie van maken. En al dus geschieden. En een grote hit voor Roxy Music in 1981. Je hoorde de langere versie van Jealous Guy. Dat was hem weer voor deze week. Café Rijn, dank, leuk dat je erbij was. Ik nodig je uit voor volgende week zaterdag. 9 uur zijn wij weer present. Zometeen de vrolijke muziekmiddag met Erwin.

0: Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
1: Tot volgende week.
2: Jouw zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. Jouw Café Rijndonk.
3: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: NOS Journaal.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor...
7: Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
8: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
9: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.

0: Horst aan de Maas, opgelet. Hobby Gilde Horst start nieuwe cursussen. Laagdrempelig, gezellig en leerzaam. 8 lessen voor slechts €65. Kijk op hobbygilde.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Zaterdag en zondag van 12 tot 2. De vrolijke muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 3e overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2
0: de vrolijke muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.

0: Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Vienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.

0: Come on, take a free ride, Edgar Winter Group.
1: Dit is Rijndom Gold met Peter Trinnekens.
2: En je kan ook gratis luisteren naar Rijndom Gold. Wat dacht je wat? De Free Ride, echte classic rock uit 1972. Goedemiddag, eventjes na tweeën hier op deze zaterdag. Alweer de vijfde. Met straks natuurlijk de oude hitlijstjes op de half uren. Week 36 lijstjes vanmiddag. 1968, 78 en 88. En twee keer de plaat in zijn verhaal.
1: Rijndom Gold.
2: En Sienna Spiro.

0: Ja, Dynarus. Zette de tent op een kop. Upside down hier bij Omroep Worst en de Maas. Zong dat in 1980. Ja, pittige tante die Dynarus. Ze schijnt wel eens bij het fouilleren op een luchthaven. Een beetje uit het dak te zijn gegaan. Waardoor ze inderdaad langer nog moest blijven. En dat ze daarvoor aangeklaagd werd. Belediging van de ambtenaar. Zoiets was het. Goed, wij gaan naar Bart Verleeuwen. Eerste keer vanmiddag met de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Misschien heb ik je niet altijd zo goed behandeld als ik had gemoeten. Misschien heb ik zelfs nooit genoeg van je gehouden. Van die kleine woordjes die je nooit uit mijn mond hebt gehoord. Of kleine dingetjes die je mij niet zag doen. Ik deed er gewoon de moeite niet voor. Daar heb ik nu best wel spijt van. Want ik heb met eigen ogen gezien wat de gevolgen ervan zijn geweest. Maar ik probeer te redden wat er te redden valt. Misschien is jouw liefde voor mij nog lang niet bekoeld. Dat hoop ik dan maar. Want misschien wil je me toch nog één kans gunnen. Ja, ik geef toe, ik had er vaker voor je moeten zijn in tijden dat je me nodig had. Had ik wat vaker mijn arm om je heen moeten slaan.

En misschien had ik eens wat vaker moeten zeggen hoe gelukkig ik wel niet was met jou. Dat heb ik allemaal niet gedaan. En daardoor lijkt het alsof je op een tweede plan terecht bent gekomen. Ik was gewoon blind voor jouw liefde. Ik had het gewoon niet door. Dat is dom van mij geweest, want nu ben ik je misschien wel kwijt. Maar je moet één ding onthouden. Eén ding. Al heb ik het misschien niet altijd laten merken. Je zat wel altijd op mijn netvlies gebrand. En vergeten zal ik je nooit. Daarvoor zit je nog te veel in mijn hoofd opgesloten. Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien. Dan zou ik het echt allemaal beter doen.

aan de hand van het verhaaltje had je het misschien al geraden. Always on my mind. We draaiden de versie van Willie Nelson. Terwijl die oorspronkelijk natuurlijk van Elvis is. En ook de Pet Shop Boys hebben het ooit gedaan.

0: The Cure, ze hadden een aantal dagen vrij. En ja, dat noemen we dan de in-between days. Hè? Hier bij Oproep Horst en de Maas. Zo dadelijk de oude hitjes uit 1968. De nieuwe James Blunt komt eraan. En nu dialectliedje van Hans Emmen Trio.
1: Dik donig.

Ja, we dachten eventjes, waar is die gebleven? Maar hij is weer terug met nieuwe muziek. James Blunt en Tastes Like Summer. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Inderdaad, we gaan terug naar de oude top 40 lijst. In dit uur draaien wij 5 liedjes uit de top 40 lijst van week 36 van 1968. Het was gedateerd 7 september, de zaterdag waarop de lijst toen de tijd werd uitgezonden. Hier komen ze.

Ja, gekke titels. Daar waren de popgroepen gek op in de jaren 60. Dong, dong, dikke, dikke, dong. De nummer 1 van de Golden Earring. Golden Earrings. En toevallig draaide ik hem gisteren ook bij de Forgotten 45 in Schijven voor Bedrijven. Wat heb ik gedraaid? 1968. Het Lowland Trio. Ik kan geen kikker van de kant af duwen op 31. Don't You Cry for a Girl, The Shoes op 23. Fire, Arthur Brown op 6. En Rain and Tears van Appetite's Child stond op nummer 4. En 1, de Golden Earring.

I Love Really Hurts Without You. Het was de eerste hit van Billy Ocean al in de jaren 70 in Nederland. Een beetje Motown-achtig klonk het, hè? Love Really Hurts Without You. And Somewhere My Body Isn't Ready. Zo dadelijk, tijd voor thee, eventjes na drieën. En tijd vliegt als het gezellig is. Ik zie je zo aan de andere kant van drie uur.

0: Nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
4: Wil je iets nieuws leren
5: en leuke mensen ontmoeten?
4: Kies voor een kortlopende cursus van Robbie Gildehorst. 8 lessen voor maar €65. Samen leren, samen delen. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
6: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

plaatje is vandaag volwassen. Want het was 21 jaar geleden dat hij uitkwam. De plaat van The Plain White Tees. En je hoorde Hey There Delilah als afsluiting van het blokje Tijd voor Thee. Altijd eventjes na drieën de benen op de afval. Even een kwartiertje lekker de muziek die het werk doet. En wij begonnen met It's So Easy. Eventjes na reclame nieuws Linda Ronstadt. Oorspronkelijk trouwens van Buddy Holly. Daarna Ella Langley. Natuurlijk de top 40 hit in de country stijl. Houston, Texas. En we gingen terug naar de jaren 60 met de Sir Douglas Quintet. Met She's About a Mover. Misschien wel leuk om te vermelden dat een stukje uit dat liedje ooit gebruikt werd als erkenningsmelodie van de toentertijd populaire VARA Drive-In Show. Een spotje waar de heren allemaal kwamen met de Drive-In Show werd ondersteund door de muziek van Sir Douglas en de Quintet. En de Plain White Tees inderdaad net met Hey There Delilah. Hey, wat gaan we nog meer doen? Nou, eventjes na 3:30 gaan we naar de jaren 70. Week 36 van de top 40 van toen. Laat je verrassen en natuurlijk hebben we nog een heleboel andere plaatjes. Zoals nu, Genesis.

Wat Limburg, Limburg maakt. De nieuwe van Beppie Krafs presenteerde het plaatje op het Prevenement in Maastricht. Waar toch wel erg een beetje een klein relletje was. Omdat daar het karkas van een varken op een dienblad werd rondgeserveerd. Ja goed, een beetje onsmakelijk vonden veel mensen dat. Ja!

0: Teddy Swims en zijn nieuwe You're the Breakup in Reverse. En de Spice Girls nog eens een keertje. Wannabe uit 96 alweer.
1: De Nederlandse top 40.
0: Ja, de officiële tune van de top 40. Ter ondersteuning van het blokje oude top 40 hits.
2: Muziek uit de enige echte historische top 40 van toen.
0: Nou, het is mijn historie. Vanaf 1965 is dat die top 40 bestaat. En elk uur draaien we 5 liedjes uit een willekeurige oude lijst. We gaan naar week 36 van 1978. Je weet het, dan gaan we van onder naar boven. En dan pakken we er gewoon 5 uit. En de nummer 1, die hoor je altijd helemaal. We gaan beginnen met nummertje 39. Het was The Last Dance van Donna Summer.

waren Patty, Marke en José. Oftewel Love and You're the Greatest Lover. Nummer 1 in Nederland, hè? En Hans van Hemert die spinde daar garen bij. Die produceerde het dames trio en met succes. Week 36, 1978, je hebt daar 5 plaatjes uit gehoord uit die top 40 van toen. The Last Dance van Donna Summer op 39. Het was er trouwens weer een nieuwe plaat die in die top 40 had staan, zie ik. Rumor has it. 34, Theo Diepenbrock. Oh darling, half Engels, half Nederlands. Nummertje 34, Theo Diepenbrock. Toen woonachtig in Mook, dat weet ik nog wel. Ik heb hem ooit eens een keertje mogen interviewen. Hele aardige man, niet meer onder ons helaas. Nummertje 12, Ike en Tina Turner. The Nutbush City Limits. Eigenlijk al een plaatje uit 1972 die opnieuw werd uitgebracht. En op nummertje 10 hebben we gedraaid Dire Straits. De eerste hit van Dire Straits in Nederland. En het succes van Dire Straits begon in Nederland met The Sultans of Swing, waarvan je de originele singleversie hoorde. Die net een beetje anders klinkt als de versie die je op cd's aantreft. En nummer 1 dus, You're the Greatest Lover van Patty, Marga en José. Oftewel Luf. De damesgroepjes zijn er nog steeds. Want in de top 40 van dit moment ook een heel populair damesgroepje. Cat's Eye. En het liedje heet Animal. Maar ik geloof dat een van de zangeressen dat daar iets mee is. Waardoor het succes eventjes op losse schroeven staat.

0: lokale artiesten tot wereldhits. Dit is De Plek.
1: Ja, en zo meteen nog een vol uur te gaan. Na vieren melden wij ons weer. Dit was de eerste hit van Toto in Nederland. Hold the Line. Tot zo.

0: vrijdagmiddag. Rijkdom komt.
1: Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij

0: tijd explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: Old Cliff Richard, 1963. En de Bachelor Boy, ik weet niet of hij nog steeds vrijgezel is of hoe het precies met hem zit, maar we horen weinig van hem de laatste tijd. In elk geval, de Bachelor Boy werd nog voorafgegaan door Roxy Dekker met haar nieuwe single Bare Minimum en Ricky Martin en Christina Aguilera met Nobody Wants To Be Lonely als opener van uur 3 van Reine Gold. Het leuke is dat we inderdaad straks nog na 4:30 nog een oude top 40 met je doorspitten. Althans in hele beperkte vorm. En nu Bart Verleeuwen, tweede keer in de show met de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Er was een tijd dat wij altijd samen waren, dag en nacht. Het was jij en ik tegen de rest van de wereld. Nu het voorbij is, voelt het alsof ik niet alleen mijn grote liefde kwijt ben, maar ook mijn beste maatje heb verloren. Ik kan me nog steeds niet goed voorstellen dat het definitief over is tussen ons. En ja, ik weet best wel dat je me los probeert te laten. Maar stiekem probeer ik dat nog steeds te ontkennen. Zeg nou eens eerlijk, we hebben zoveel herinneringen samen, zoveel mooie. En oké, ook een paar slechte, dat weet ik ook wel. En juist door al die herinneringen hebben we het nu allebei moeilijk. Soms zit ik thuis op de grond met mijn hoofd in mijn handen. Het enige wat ik dan kan doen is huilen, de hele dag door. In gedachten doe ik alsof het weer goed komt tussen ons. Maar waarom maak ik mezelf eigenlijk van dat soort illusies? Waarom blijf ik hopen? Het is afgelopen, voorgoed. En het enige dat er nu nog over is van onze relatie zijn twee ongelukkige mensen. Je hoeft me niets meer uit te leggen. Ik weet toch wel wat je gaat zeggen. Ik wil het liever niet weten. Zeg maar niets. En vertel me al helemaal niet waarom je me hebt verlaten. Dat doet alleen maar veel te veel pijn.

0: Ja, we horen hem niet meer zo vaak, deze van George Michael. Je hoorde Hilde Payne en Miss Montreal zong One Last Drink. Liedje gebaseerd op de gebeurtenissen rondom de moord op Mickey Verstappen. Vlinder, Rowan Heijzen.
1: Vlinder,

0: Ja, ja, de jingles vliegen je om de oren hier, hè?
1: Tot 40!
0: Zullen we er eentje doen? Zo, dat is wel goed. We gaan 5 plaatjes draaien uit de oude top 40 in dit uur. Ik zei het al, de jaren 80. Week 36, 1988, komen ze!

En ze voegde de daad bij het woord stop. Sam Brown. Nou, wat gaan we vertellen? Ik ga het je even vertellen wat we gedraaid hebben de afgelopen, nou pak een beet, 10 minuten tot een kwartier. 5 plaatjes uit de top 40 van week 36 van 1988. We begonnen met Michael Jackson op 34, Not a Part of Me. Dat was toen zijn nieuwe single, stond al op het album Bad. Moet ik even kijken, want dat album Bad, dat werd al van tevoren besteld. Maar liefst 2,25 miljoen exemplaren. Van dat album Bad. En die werden al besteld voordat mensen überhaupt het album gehoord hadden. Dat was 31 augustus 1987, de datum dat bereikt werd. Dat was ook wel heel bijzonder. Maar goed,

een jaar later kwamen de singles naar steeds van het album af van The Part of Me op 34. Dus La Primavera van BZN op 27. En op 22 toen een van de opvolgers van The Fast Car, Tracy Chapman en Talking About a Revolution. Op nummer 7, Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up. Ik vond altijd een liedje met een intro dat je dacht, er kon een kudde olifanten aan. En op 1, die kwam van 2, 1 hit mocht ze hebben in Nederland. Sam Brown, Waar is de dame gebleven? En You Better Stop. Ik denk dat ze 1 weekje wellicht op nummer 1 heeft gestaan in die oude top 40 van toen. Zo, inmiddels. Bijna loopt het tegen 5 uur. Ik heb nog iets leuks voor je. Je kent misschien de formatie Venice, West Coast formatie Venice. Heel bekend in Amerika, maar zeker ook in Nederland. En ze hebben de samenwerking gezocht met de Nederlandse broers van Tangerine. En dan klinkt het een beetje country, crossover, West Coast-achtig. En ik laat het je horen. By Your Side. Komt-ie! Midden in de regio.

Zo, en dan is de koek op. Dit was Rijnder Gold voor deze middag. Ik wens je een hele lekkere voortzetting van je weekend. Geniet van de muziek. Ook naar vijven gaat die gewoon door hier bij Omroep Westerdemaas. En wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan!

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de

0: Servo twee kippen gedood. De Servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines.

0: Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ontdek iets nieuws bij Robbie Gildehorst. Britsje, iPad, genealogie of creatief schrijven. 8 lessen van 2 uur voor slechts €65. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First, John Wijs.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen

0: graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
6: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
5: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
7: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kinderen voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerardo Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al

0: vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: lekker bij weg te dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat

met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weg te dromen. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl. Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee

0: foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

the passion of the groove.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden.